0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 70 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak, of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een ongeval is er op de A15, Ridderkerk-Europoort, 4 kilometer stilstaand verkeer op de parallelrijbaan tussen Botlekbrug en Spijkenisse. Hou rekening met een vertraging van 46 minuten. Daarnaast is er door een ongeval op de A1 Apeldoorn-Amsterdam, 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is een vertraging van 37 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk. Hard genoeg om de buren mee te laten genieten.
1: Ten tijde van het uitbrengen van deze single woonden 15 miljoen mensen in Nederland. Inmiddels zijn het er een tikkie meer, 17 miljoen. Fluitsma en Fontijn en de 15 miljoen mensen.

In 1996 scoorden ze er een vette nummer 1 hit mee. 15 miljoen mensen van Jochem Fluitsma en Erik van Tijn.

0: weerbericht.
1: Dit is het actuele weerbericht, gemaakt met AI. Vanochtend trekt eventuele mist snel op en blijft het, op een plaatselijke bui in het noorden na, droog en zonnig. Na een koude start loopt de temperatuur op naar 9 tot 12 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Vanmiddag schijnt volop de zon en wordt het 16 tot lokaal 18 graden, al neemt later in het westen de bewolking toe. Vanavond raakt het bewolkt en kan aan de westkust laat wat regen vallen, waarna vannacht lichte regen of motregen volgt. Morgen en vrijdag is het bewolkt met soms lichte regen, maar op de andere dagen deze week zijn er geregeld zonnige perioden. Tot zover het actuele weerbericht, samengesteld door AI.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Beter dan al die anderen.
1: We gaan ons weer even verplaatsen naar het Zweedse. En dan zul je zeggen, je gaat er geen ABBA draaien. Nee, we gaan naar Ace of Base uit Göteborg. En die werden in 1987 opgericht. Hier zijn ze met All That She Wants.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken uit het radiojournaal, gemaakt met AI. Noord-Korea vuurde meerdere ballistische raketten af richting zee ten oosten van het land, waarbij Japan minstens 2 raketten detecteerde. Trump claimt een onmiddellijk bestand rond energieaanvallen dat Oekraïne steunt als Rusland meedoet, terwijl Moskou niet heeft gereageerd. Een explosie beschadigde gisteravond een kapperszaak in Vlaardingen, waar eerdere aanslagen mogelijk verband houden met een conflict tussen kappers. Bij een botsing op de N233 bij Kesteren kwamen 2 mensen om het leven en raakten 2 anderen gewond. Een aanval op de luchthaven van Riyadh kostte 1 persoon het leven en verwondde 11 anderen. En dit waren de hoofdzaken uit het radiojournaal, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 133 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een ongeval is er op de A58 Tilburg-Breda 11 kilometer stilstaand verkeer tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder. Hou rekening met een vertraging van 62 minuten. Door een eerder ongeval op de A15 Ridderkerk-Europoort is er 4 kilometer stilstaand verkeer op de parallelrijbaan tussen Botlekbrug en Spijkenisse. Daar is een vertraging van 28 minuten. Verder is er op de A50 Arnhem-Os 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Hou rekening met een vertraging van 21 minuten. Door een defecte vrachtwagen is er op de A1 Apeldoorn-Amersfoort 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Stroe en Voorthuizen. Daar is een vertraging van 18 minuten. Tot slot is er door een ongeval op een aansluitende weg op de A27 Gorkum-Breda 1 kilometer stilstaand verkeer op de verbindingsweg van de A27 vanuit Gorkum naar de A58 richting Antwerpen. Hou rekening met een vertraging van 11 minuten. En tot zover de verkeersinformatie gemaakt met kunstmatige intelligentie.
5: Met Jacco Hagoort.

0: Je luistert naar Radio Bergijk. 24 uur per dag de lekkerste muziek.
1: Hij kwam destijds uit Rosmalen. Ik heb het over de zanger die niet meer onder ons is. Albert West. Met een oud nummer van Tony Christie. Dat heeft hij toen in de zogenaamde remix gezet. Albert West, hier is hij nog een keer op Polder Amarillo.

Als het goed is ben je van deze plaat van Albert West en Amarillo, het oude nummer van Tony Christie. En dit was dan de zogenaamde remix version. Ben je hartstikke vrolijk mee geworden. Ja, en dat in het begin van de ochtend. Nou, wat wil je nog meer? Je wordt dus met andere woorden gezellig wakker en je wordt vrolijk. Nou, wat wil je nog meer? Nou, inderdaad, nog meer muziek hier bij ons.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut. Samengesteld door kunstmatige intelligentie. Max Verstappen won de sprint en Grand Prix in Singapore in 2026. Zijn eerste overwinning op het stratencircuit. Na een moeilijke start onder nieuwe regels hielp een grote update Red Bull aan opeenvolgende zegens in Maleisië en Singapore. Manchester City versloeg Liverpool met 3-0 op Anfield, in de eerste wedstrijd nadat de club schuldig was bevonden aan financiële overtredingen. Hoewel City 3 punten uitliep aan kop, maakte de onzekere competitiesituatie de overtuigende zege vreemd genoeg betekenisloos. De Amsterdamse 3x3 basketballers wonnen zondag het World Tour toernooi in Boekarest, hun tweede toernooizege dit jaar. Worthy de Jong besliste zowel de halve finale als de finale met een late 2-punter en werd topscorer van het toernooi. En dit was het Sportjournaal in 1 minuut, samengesteld door kunstmatige intelligentie.

0: Radio Bergijk. Het mooiste wat je kan overkomen.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar het jaar 1969. Voor deze Haagse band. The Golden Earring. Another 45 miles to go. Nou, dat is een heel eind lopen volgens mij. Of niet soms, heren?

Another 45 Miles to Go uit 1969 van de Golden Earring. En toen was het de eerste keer dat ze een plaat uitbrachten zonder de S. Voorheen was het de Golden Earrings. En toen in 1969 bij deze plaat Another 45 Miles to Go was het de Golden Earring. Hoogste notering 3. 9 weken totaal stonden ze genoteerd in de Nederlandse hitparade.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is het radiojournaal, vormgegeven door AI. Noord-Korea heeft vanuit de omgeving van Pyongyang meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee ten oosten van het land. Japan detecteerde er minstens 2. Die kwamen volgens het Japanse ministerie van Defensie neer in open zee buiten de Japanse exclusieve economische zone. De lancering volgde enkele dagen na een Zuid-Koreaanse test met een projectiel dat minstens 5 keer de geluidssnelheid kan halen. De raketproeven vergroten de spanningen tussen beide Korea's. Oekraïne steunt een mogelijk bestand rond energievoorzieningen als Rusland zich er ook aan houdt. President Donald Trump beweert dat beide landen het bestand direct hebben afgesproken, maar Moskou heeft niet gereageerd. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky beschuldigde Rusland ervan, na Trumps aankondiging, energievoorzieningen aan te vallen. Trump dringt er bij Kiev op aan aanvallen op Russische olieinstallaties te stoppen. Rusland wil diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt nadat de sancties op die export tijdelijk zijn versoepeld. Die afspraak krijgt kritiek, ook van Europese bestuurders en Amerikaanse politici. Trump wil met de extra dieselvoorziening de brandstofprijzen in de VS drukken. Een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen is gisteravond rond 23 uur getroffen door een explosie. De gevel raakte beschadigd en een winkelruit werd weggeblazen. De oorzaak is nog onbekend. De zaak was eerder al doelwit van vernielingen. In Vlaardingen zijn vaker incidenten bij kapperszaken die in verband worden gebracht met een mogelijke strijd om klanten. Een motief is niet vastgesteld. Dan nog de weersverwachting. Vanochtend trekt eventuele mist snel op en blijft het, op een plaatselijke bui in het noorden na, droog en zonnig. Na een koude start loopt de temperatuur op naar 9 tot 12 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Vanmiddag schijnt volop de zon en wordt het 16 tot lokaal 18 graden. Al neemt later in het westen de bewolking toe. En tot zover het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 281 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een eerder ongeval is er op de A58 Tilburg-Breda 15 kilometer stilstaat, verkeer tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Hou rekening met een vertraging van 46 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam is er 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Dordrecht-Willemsdorp en knooppunt Ridderkerk-Zuid. Daar is een vertraging van 31 minuten. Verder is er op de A27 Breda-Gorkum 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Hank en de Merwedebrug. Hou rekening met een vertraging van 24 minuten. Op de A50 Os-Arnhem staat 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Rijnbrug. Daar is een vertraging van 24 minuten. Tot slot is er op de A16 Breda-Rotterdam 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. Hou rekening met een vertraging van 23 minuten. En dit was de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Met Jacco Hagoort.

0: Dit is Radio Bergijk. Beter dan al die anderen.
1: Zijn naam is Kees Rietveld. Hij is geboren in Den Haag in 1969. Maar die naam zal je waarschijnlijk niet zoveel zeggen, want zijn artiestennaam was Georgie Davies. En hij was een Nederlandse zanger die bekend is geworden door zijn optreden in de allereerste Soundmix Show finale van Henny Huisman. Georgie Davies en Black Star.

Georgie Davies en Black Star uit 1985. De plaat kwam de hitparade binnen op 13 juli. Hoogst bereikte positie was toen de tijd nummer 5.

0: Weerbericht.
1: Dit is het actuele weerbericht, gemaakt met AI. Vanochtend trekt eventuele mist snel op en blijft het, op een plaatselijke bui in het noorden na, droog en zonnig. Na een koude start loopt de temperatuur op naar 9 tot 12 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Vanmiddag schijnt volop de zon en wordt het 16 tot lokaal 18 graden, al neemt later in het westen de bewolking toe. Vanavond raakt het bewolkt en kan aan de westkust laat wat regen vallen, waarna vannacht lichte regen of motregen volgt. Morgen en vrijdag is het bewolkt met soms lichte regen, maar op de andere dagen deze week zijn er geregeld zonnige perioden. Tot zover het actuele weerbericht, samengesteld door AI.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: 60 jaar popmuziek. Ha, dat is best wel veel, hè? Radio Bergijk heeft het.
1: In de jaren 80 scoorden ze enkele hits. De Future World Orchestra, een Nederlandse synthesizersgroep. Rond de jaren 80 scoorden ze enkele hits. De Future World Orchestra, een Nederlandse synthesizersgroep. Rond de Twente.

Future World Orchestra en Desire uit 1981, toen de tijd uitgebracht op het label van Dureco. Ze behaalden een nummer 14 positie in de Nederlandse hitparade.

0: And who's the only one?
1: Radio Bergijk met het nieuws.
2: Dit zijn de hoofdzaken uit het radiojournaal, gemaakt met AI. Noord-Korea vuurde meerdere ballistische raketten af richting zee ten oosten van het land, waarbij Japan minstens 2 raketten detecteerde. Trump claimt een onmiddellijk bestand rond energieaanvallen dat Oekraïne steunt als Rusland meedoet, terwijl Moskou niet heeft gereageerd. Een explosie beschadigde gisteravond een kapperszaak in Vlaardingen, waar eerdere aanslagen mogelijk verband houden met een conflict tussen kappers. Bij een botsing op de N233 bij Kesteren kwamen 2 mensen om het leven en raakten 2 anderen gewond. Een aanval op de luchthaven van Riyadh kostte 1 persoon het leven en verwondde 11 anderen. En dit waren de hoofdzaken uit het radiojournaal, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
3: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 266 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk staat 9 kilometer stilstaand verkeer tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. Hou rekening met een vertraging van 50 minuten. Dan is er door een eerder ongeval op de A58 Tilburg-Breda 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Tilburg-Centrum-West en Bavel. Daar is een vertraging van 39 minuten. Verder is er op de A29 Sabina-Rotterdam 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Willemstad en de Haringvlietbrug. Hou rekening met een vertraging van 31 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is een vertraging van 30 minuten. Tot slot is er op de A50 Arnhem-Os 12 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Hou rekening met een vertraging van 29 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Met Jacco Hagoort.

0: De leukste zender is Radio Bergijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Haar naam is Ria Schildmeijers, geboren in Haarlem op 20 juli 1954. Maar als zodanig kennen we haar niet onder haar echte naam, maar wel onder haar pseudoniem. Hier is Debbie. And everybody join hands.

Nummer stamt uit 1972 voor deze zangeres die bekend is als Debbie, maar de echte naam is Ria Schildmeijer en ze komt dus uit Haarlem. Debbie and everybody join hands.

0: Sport News. Sport News. Het nieuws over sport.
1: Dit is het Sportjournaal in 1 minuut. Samengesteld door kunstmatige intelligentie. Max Verstappen won de sprint en Grand Prix in Singapore in 2026. Zijn eerste overwinning op het stratencircuit. Na een moeilijke start onder nieuwe regels hielp een grote update Red Bull aan opeenvolgende zegens in Maleisië en Singapore. Manchester City versloeg Liverpool met 3-0 op Anfield, in de eerste wedstrijd nadat de club schuldig was bevonden aan financiële overtredingen. Hoewel City 3 punten uitliep aan kop, maakte de onzekere competitiesituatie de overtuigende zege vreemd genoeg betekenisloos. De Amsterdamse 3x3 basketballers wonnen zondag het World Tour toernooi in Boekarest, hun tweede toernooizege dit jaar. Worthy de Jong besliste zowel de halve finale als de finale met een late 2-punter en werd topscorer van het toernooi. En dit was het Sportjournaal in 1 minuut, samengesteld door kunstmatige intelligentie.

0: Radio Bergijk, het radiostation voor iedereen.
1: Haar vader is Hans Mulder en die bespeelde toen de tijd, ja, hoe verrassend natuurlijk, ook de saxofoon. Hier is zijn dochter, Candy Dover, met For the Love of You.

We zullen het maar noemen zo vader, zo dochter. Candy Dulver en For the Love of You. Uit 1997 kwam de hitparade binnen op 5 april. Maar Ramowaar kwam niet verder dan tip nummer 9. Candy Dulver, For the Love of You.